Dat ken ik, Gerry, dat ken ik. Je gaat niet allemaal deels te Gerry. Geen dat die bier zit te leren mee beneden, maar weet je, Gerry. Met die te leren mee toch niet ook al, Gerry. Maar geen nood is geboren, is niet zeer, Gerry, doe je niet naar het kind, Gerry. Geen de stad zeer heel gespint. Geen de stad zeer heel gespint, Gerry. Naar oneer om te zeggen, naar oneer om te winnen, dan moet je in het leven mee te zeggen.